Heaven syne vei wat schiet. Wode, wode, wode, hym heit all van heaven syne.